0: alles eruit gooien nog.
1: Ja, als is goed.
0: Breekijzer, weet je wel?
1: Kamptie! Breekijzer! Breekijzer! Kamptie! Breekijzer!